gekleurde koper, de beenderen verroest. Omdat het moest. Vervuild, vergeeld, niet te vergaan. Over de steen volhardt het geronnen bloed, omdat het moet. Gebenedijd dool ik

die dode eik geveld. Gefaald. Door twijfelen overmand. Dit blijft jouw land.

zijn warmte vereer. We blijven de natuur, de tijd, de dood schuldig. De goede nacht, de nevelen, de laatste gebeden prevelen. In het klare niets, de donkerte tussen de sterren gemeend. Ons rijk.